Wat is die van die enger druk past in din jeslichen leven? Besonders van die enger druk past tem Jesus bekan en die weits van die dort was dung, von menschen über die lachen, über die spotten, vielleicht best du in je vor für din leven. Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mijn Name is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat du van deel harken des, dat du hier best. Wie wel van deel zijn, wo Petrus Jesus verlehen dat. Nicht einmal, nicht zweimal, aber dreimal. En waarom hij dit dat? En wat wie dat er kan leren in ons ene leven, ongeveer 2000 jaar later. So wo immer du best, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, waar immer ältere jong du best, vielleicht best du in hospital in Altenheim, dankschön für harchen. Ik wens die Gottes Segen, wie sind alle nochmal unger Druck, en dan die Frau as, wo wie Jesus bekannt, wo wie die Wahrheit sein, wo wie Bruven mutig sein, Eva ans Glauben. En ik glaube, wie können alle sein, wie han gefehlt, wie han nicht gedoen, wat wie sollen dan verken. En wat dat Gott met ons Leben dan? Wie sein in de Geschichte von Petrus, von der hij dat Jesus verlehen, aber dat's nicht de eng von zijn jesliche leven, van God zijn plan voor zijn leven. En lieve vriend, dat is een goede nodig voor ons. God heeft daarna een plan voor zijn leven. Stemmen.

Dong shine for a china light. Do you hear seeing at the Eifengelische Botschaft radio program? Me nomen as Wes Heppner, dong shine for harken. Laatste week bekik vi Jesus fair den hewen priester. Do wir in Menschen wat hodden je leuwen van Jesus, de hodden je zegt, hij had je zendigt ob hij weer volkomen. En hij antwoord nicht deze dingen. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias as de zin Gottes en hij antwoordt met waarheid. Broof, met mout. En in dit zei wie wou moutig en broof Jezus via. Dat heide weer de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, spijchen zij aan Jezus. De vongen Amon te sloon en kraak während dit passiert, Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijgen voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt er aan als een noval je Jezus, daar waren tijden zijn, waar die was verzocht zijn, door een prüfung gaan, en die was dat niet merken. Die was zingen, die was die ene wellen in schaden over God zien wellen. Die was bloos denken aan die zelfs. Die was Jezus verleen in een weg en een andere weg. Wann die dit test, de zoten wat die proven te zijn dat die niet in Christ bas, oder dat God die niet kan brokken, en die bas nuscht wird. Aber wann die fallen test, God kon die ware opbieden. Hij kon die ware trig na arm nemen, hij kon die ware brokken in zijn rek. Wie zijn de zeer schichten Petrus in leven? Vandaar waar wie zijn wo Petrus Jezus verleen dat. Hij licht wen dat hij niet een jinger is. Nu dat meint niet dat Petrus niet Jezus leef had. Oder dat hij zijn erarung had verloren. Dat meint bloos Petrus had gevallen. Hij moest boosie doen en Jezus wou aan ware opbieden, vergeven en ware broken voor zijn rek. Er zijn veel dingen wat we kunnen leren van wat Petrus Jezus verleend had. Maar ver wie dan aan gaan en wat Petrus Jezus verleend had, wil ik die denken helpen dat Petrus weer zich zo zeggen, hij wordt niemals Jezus verleend. Terug in Markus kapitel 14, 29, Jezus had de jinge gezegd dat ieder een van hen wordt van hem weggeraan. En dan zegt Petrus met zeggen het te Jezus, van ieder een weggeraan en dat, ik woon niet. Petrus zegt te Jezus, Jezus, ik weet die best recht meeste van de tijd. Du weißt meiste Zeit, was du von redest, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie. Du kannst vielleicht reich sein, wenn die andere Jünger, aber du bist auch reich wie mich. Ich war dich nicht verloren. Petrus ist ein Beispiel von 1. Korinther 10, Vers 12, wo er sagt, wenn du denkst, du bist stark, du stehst, pass ab, dass du nicht fallen lässt. Petrus doch, er wird jässlich stärker als er wird. Aber wenn der Druck ab an wir, sei wie wo, schwach, hei wir. So, von der auch, Petrus verlich Jesus in Markus 14, saße saßlich bei 72, fer wie in den Tags nennen gehen, wer wird auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm dien Wort mitzuteilen. Ich bete, dass du jeder zu Hause wirst segnen. Vielleicht besonders du, was vielleicht in Sinn sind gefallen und denken, die haben das zu euch gemerkt, die haben eine große Sinn getan und du hast nicht Vergebung, Gott kann es nicht mehr erleben, die sind vorig. Himmlische Vater, hab end zum Andenken an die Geschichte von Petrus und wo er deit, wo er Buße deit und wo Jesus am war er trägnom und war er in den Macher Weg brücken deit. Himmlische Vater, Segen dein Wort, hab dort dein Recht zu bieten. Ich wünsche, dass du all die Ehre für den Kreis. Ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. So, wenn wir uns tags lesen, Petrus verlicht, dass er Jesus kennt, Markus 14, 66, bei 72, das sagt, als Petrus einen im Tempel hafte, kam einer von den hohen Priestern in den Dienst mir alles. Und als sie sagt, dass Petrus dort im Warmen stund, kick sie an von dich bei einem seht. Du wirst auch mit den Jesus von Nazareth taub. Hij aber verlucht dort en zegt, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan jink hij ruit im Verhaft aan en daarop krijg de hoon. Dan zag hem de dienstmial nog eenmaal en funk aan te die te zijn, die door rondom stunden. Dit is ook een van die. Hij aber verlucht dort ware en een beet
Lota Zedendai. De der Romsten in Vana te Petrus, du best vor Hofdiuk eine von dei, willst du best in Galilea en de Reeds krak so os dei. En hij funk on, einen Fluch op zich te ropen en schwier doorab, dat hij den Mann nicht kjand von den ze reden. En dan kreide hun zum tweede Mal. Dan fall Petrus dopi, dat Jesus gesagt hat, eier de hun zweimal wat kreien, was du dreimal mi verloren haben. Dat du mi kannst. En hij funk on te healen. Zo wiet ons tekst. So, met alles wat es passiert, wer wie sein en ein farsch op einmal sein, wo Petrus Jesus verlehend het, en wort wie dort der kan leeren. Farsch saße saste, Petrus is in Tempelhof, en dan kämpt einer van de hohe Priester zien in dein Smialis. So, wie sind bij dit huis, wo Jesus haft vreel in je antwoord als hij de Messias is, de Zijn Gottes, en nu grootsting die op am spieren en am verschlonen. En nu kämpt Petrus in dis hof na. Dat is een grote hof met wein gans rom dat hof. Dat hof leeg feier je bieda op jeder aak, en as dan een opne steed in de mer, en Petrus as kraak op deze opne steed. En dit kraak voor de Romeinse soldaten en de Tempelwachter wurden sein gewasst, wo hatten Jesus festgenommen. Dort wie in kalter Nacht. Die wollen drum im Vier sein. Aber warum wir Petrus hier? Das ist eine gefährliche Stadt für Petrus zu sein. Er steht drum im Vier mit Soldaten, wir haben Jesus festgenommen. Und die wollen noch die Jünger festnehmen. Und Petrus hat groß ein von den hohen Priestern seine Ohren aufgeschnitten. Warum ist er hier? Nee, die Bibel sagt uns dit nicht über ein paar Gedanken. Ich glaube, Petrus ist hier, wenn er auf Jesus läuft. Er will so dicht bei der Arm sein, als mehrlich. Er will sein, was passiert und was wird passieren, hat er besorgt. In Lukas Kapitel 22, Vers 56, das sagt, in deinst Njales, sag arm in das Licht von der Vier, und sei kand arm. Vers 67 von uns Tag sagt es dit. Und als sie sagt, dass Petrus du am Wommen stund, kick sie am von dich bei ohnen seht, du wirst auch mit den Jesus von Nazareth taub. Diese Mial, die kann Jesus, und nu leid Petrus er bekommt. Sie macht han gehört von Jesus seine Lehre, oder vielleicht seine Wunder je sein, nu kann sie Petrus aus ein von seinen Nachfolger, wenn hei wie taub mit Jesus je warst. Aber für Petrus, er hat sich verfehlt. Er war Angst, sehen, was er vielleicht stell gestohlen. Er dachte, er hat jeder einer hing am Licht geführt. Aber nun kickt jeder einen Arm. Auch die Soldaten, was Jesus hat in Faust genommen. Nun, ich glaube nicht, dass Petrus reut wie für das. Und jetzt fährken, wo die Soldaten schafft. Er traf uns vor, wo wir das nicht erwarten, wir denken, das kämpft nicht. En onge dit druk, wo de soldaten rond Petrus weeren, dit eerste wat hij ondenken kon weer Jezus verleeren. Vers 68, hij ober verlucht dat en zeet, ik kan die nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan jink hij uit hem verhaf nennen doorab, kreid de hoon. Nu, Petrus is angst, hij heeft uzacht hem angst zijn, en hij zegt nicht die waarheid onge druk. Die denkt an laatste week, Jezus had moed, hij reed de waarheid, van am ne vreel wat je vreugd wordt, hij wist waar am een trouble neen kreeg. Der de Bibel, God merkt ons moed dat wie zal moedig in beroef zijn. Aber God weet ook wie waren kamp van hand voor verschiedenste uurzachen. Wan Petrus hier nog fallen deed, hij leed no dit en was. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, Petrus wird wahre fröhliche Gestalt und die Bibel sagt, als sie sagen, wo mutig Petrus und Johannes wären und dass sie alle Schulden gewöhnliche Menschen wären, wunderten sie sich eben an. Dann wurden sie an, dass die wir mit Jesus top gewasst. Apostelgeschichte 4, Vers 13. So Petrus wir hier nicht brav oder mutig, aber er lehrt dort. Nun, für mich und die, von wenig brav und mutig sind für Jesus, ist wie sollen sein gewasst, ich will die dit sein, Gott haft nicht abgejeft on die.
hy wil die help en dat die dollar brood veraanbaast, en hy wil die nog eine jylein het, jeven te moutig zijn veraan. Vers 69 zegt ons die geschicht wie nog niet vorig. Dan zag aan de deinsmeel nog eenmaal in funk aan te die te zijn, die daar rondom stonden, dit is ook einer van die. Nu Matthäus 26, 71, dat hitzig is dit een andere meel is, niet dezelfde meel. So er zijn veel mensen die stoon hier in des Hof. Petrus, die heeft wieder van vier gegaan, maar er zijn te veel mensen. En deze deinsmeel, die hield dit niet voor zichzelf, ze zee die mensen rond er. De mensen worden gaan gekickt. Nu weer Petrus vast. Hij kon niet rond of hier een weinig rond des Hof. En hij dacht, hij moest leen of sterven. En hij wilde zich waar Jezus te verleen. Vers 70. Hij aber verlucht dort waar. En in Betlota zeden die door omstanden waar te Petrus. Du bist waarhoftig ook einer van die, wilst du bist in Galilea en reeds kraak zo als die. Nu ik leef Petrus de tweede moe van hij Jezus verleen deed, dat wie nog oeien als het eerste moe. Vielleicht zijn die weer lieder gewaast, vielleicht met mij druk. Denk aan het eerste moe van Petrus Jezus verleen deed, ik leef hij had zich verveerd. Op het tweede moe dacht hij door Eva en hij deed leen. Het eerste moe, Petrus weer niet gereid. Dit moe mjuk hij deed een schadung te leen. Nu de probleem weer, zes Petrus Jezus verleen deed, reed hij en de meier wat hij reed, de meier mensen kanden zijn stem. In Matthäus 26, 73, dat zegt, de mensen vangen aan te zijn dat Petrus met Jezus weer, wen wou hij reden deed, dat juif aan waag. Nu wissen zij dat Petrus leen deed. Ik leef zo als het verken in ons leven, want wie afvangen te leen, wie moet nog meer leen te de lees bedaken, en mensen vangen aan te zijn dirk de lees, en de meer wat we leen doen, de meer reed wie de afwaarheid. En mensen zijn ons met de afwaarheid. Kijk maar wat Petrus deed, vers 71. Op hij vond aan een vloeg op zich te ropen en schweer daarop, dat hij die man niet kent, van den zij reden. Nu wanneer het hier van vloeg reed, dat reed niet van vleken, zoals wie van der woorden van vleek weer reden, dat mijn Petrus zegt hier, een vloeg op mij wanneer ik leen, dat ik kan dis man niet. Het is interessant, wie zijn dit op ene ziet, op andere ziet zij wie Jezus reed de waarheid wen hij is, en keiner gelooft aan, wen hij reed de waarheid, en wen hij reed de waarheid, wel de aan dood meer aan. En dan zei wie Petrus, hij ligt, wenn hij wel niet gestroefd zijn, wen hij is met Jezus. De ene die zegt de waarheid, dat is Jezus. En de ene die leen, dat is Petrus. Eine wist, hij is provenmoutig. De andere is angst. En dan vers 72. En dan kreeg de hond ten tweede moel. Dan valt Petrus op wie dat Jezus gezegd had, eier de hond tweemaal wat je kreeg hebben, worst je dat dreimaal verleeuwen hebben, dat du mij kanst. En hij vond aan te healen. Dismon, Petrus, wie zo zeker wie hij would stuk zijn, dat hij would niet vallen, hij had je vallen in een paar stund. Petrus zag op eenmaal dat hij niet zo stuk wie als hij dacht. Hij wie is niet zo goed als hij dacht. Judas had Jezus verrood, nu Petrus had Jezus dreimaal verleeuwen. Twee korte dingen ten schluss wat we willen zijn. Verken, God wordt wat terug brengen in ons leven, ten ons denken helpen wat God te ons heeft gezegd. In Petrus zijn geschicht is dat een hoon wat kreien deed. Wanneer de hoon kreien deed, dat moet Petrus te ontdenken wat Jezus om had gezegd, dat hij wat Jezus dreimaal verleeuwen. Ik leef zo als het voor mij en die ook. Eensmaal als dat een leid, een stede waar ik voorbij voor, vielleicht waar ik rekken doe, waar ik heren doe, of een persoon waar ik zei. En wanneer ik dit zijn doe, of ik heren, dan op eenmaal denk ik toch aan wat God mij heeft gezegd. En dan weet ik, dit zal ik doen, of dit zal ik niet meer doen. Nou, hein je danken, Petrus wie niet even zeugd van den hoon. Heb je even zeugd van de weerd van Jezus. Dat wie wat Jezus zeed, wat Petrus zijn hart breken deed.
dat wut got des haft is a croft, tum deip in ons wat nan kum, tum weiten wer wie zant, and ook tum de zinnen ons leven zoin en matschoffen. Hebräer Kapitel 5, Vers 12 sagt, Gott sehen wut leeft, en es kraftig en schwappe aus en schwappste doppelt schniedende Schwert, en schnitt derch bat de zeil en jäst uit neindalt, ook lieder en merkt frie lecht. Dat woord reicht de gedanken en aanstellingen me hoort. Dat woord Gottes kon dingen van die wiesen, wat die veel te zijn, aber vielleicht niet vast zijn. Petrus de erfort dit de nacht wat hij Jezus verleend deed. Lukas 22, 61 zegt, dan draait de Heer zich om en kijkt Petrus aan. Dan dacht Petrus daarop wat de Heer gezegd had. Eer de hoon krijgen wordt, was die dat dreimal verleeuwen hebben dat du mij kanst. Jezus, wie je volst, ver den hohen priester, obrof je nu voorrecht. De hadden groots Jezus verschleeuwen, Jezus zijn gezegd wie vlees vol bloot, zijn kleider vol schweit en bloot van Gethsemane. Hij had de waarheid gereed. Ob er siste Jesus in Gefängnis nennen leiden deiden, ferde amne Pilatus bringen deiden, dann ab einmal kickt Jesus no Petrus. Krax is hei ewe des Hafjink. Nu, wann wir die Geschichte durchlauten, wir denken dit's dat eng von Petrus. Hei rot, hei es gefällt mit schon, wo soll hei wieder? Ob er Jesus wird gekriegt sich sein, hei wird wahre abstoen, en Jesus jaft nicht ab an Petrus. Im Poor Deo no Jesus abgestoen wie von Grof. Jesus wird Petrus zu seine See droppen und anfreuen, hast du mi leif? Dann pass ab für meine Schub. No Johannes 21, Vers 17. Jesus wird der Petrus sein, Petrus, ich weit du hast mir gefehlt. Aber nu ha ich wort in der Zukunft, wo ich will haan, du sollst da. Von Deo, weil ich die freuen. Als du kost de dingen van die vergangenheid vergeten en dat jaf wat dat in die leven naam brengen dat te ziedlein. Ik wil die moed geven, tom wo du vallen hast, boese dan en dat not eeuwen geven en nicht meer davon denken. Ik wil die moed geven dat du kost God vertrouwen dat hij die werkelijk verjaft en hij heeft daarna een plan voor die nu en ook in die toekomst. Du kannst abstoen von deiner Schande, von deiner Schuld, von deiner Traurigkeit und Gott freuen. Wo kann ich dich deinen mit der ewigen Part von seinem Leben? Und hei wird dich hören und hei wird dich vergeben. Liebe Taharcha, dort ist Gott seine Gnade.